Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die Vader. So vat nou my hand. Het genoeg.

My naam is Lovely en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

mal keine Song. Na vreemde plek heb je van, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap is ook om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoegheid omkap. Ik wil

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen ander spoor als je lief. Lief jij met alles.

0: Kindertyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Goedemorgen, goedemorgen, guten morgen. Jij, man, donderdag. Net een dagje weg van een naweek af. Lekker. Nou, goedemorgen aan jou en maak je voeten warm bij je koolstof. Maak je handen warm met een lekker kopje thee. En maak je hart warm met Godse woord. Ja, dat is prachtig. Een lieflijke donderdagochtend hier bij ons in Laaiplek. Oomblik 13 graden, maar geen son skyn nie. So, ja, ons is allemaal op kantoor en ek sien al ons paaldansers en sekretarisse en alle mense is reeds op kantoor bezig met hulle dagtaakies. Hierdie enetjie van Dennis East, I Won't Give Up.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Nou, splinter nuwe enetjie van Christian van Deventer. Sy naam Leef vir Vandag.

Ja, so 58 tyd van hom te groet, môreoggend 9:00 kan ons weer lekker sang. En dan is dit natuurlik naweek. Ja. Cotton Fields van die Campbells. Bye bye.

Afrikaanse stemmen roept. Door de kenden zal ons mekaar ontmoeten.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

het niet. Maar het mag ons zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs niet. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons toe van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar dit is moos normaal.

Soms is het net als onze weer rivier. De liefde is het in de maat toch als het team. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat zak maak. Plek voor plannen en voor dromen gemak raak. Ik ben nog aan die daad, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken van ik al gezegd het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan mijn hele wereld, ik weet een ding wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

Dit was Lynn Anderson met Rose Garden. En voor dit was dit Tot Ziens is Nooit Verniet van Mani Jackson. Ons gaan nou luister na Marge Trotsky, of Maggie Trotsky. Op hierdie stadium toe sy hierdie klip gemaak het, was sy in matriek.

Dit was Geraldine met The Candle. Dit is ook rustig. Ek hoop jy het hom geniet. Die volgende is Guy Corsten met Vrede in my hart.

Dit is nou so 3 minute na 5:30. Onthou om 7:00 is dit Marius Brits wat voor die mikrofoon inskuif met sy spesiale Pinksterboodskap vir vanaand, die laaste dan in die reeks. Fanny die Jager is volgende met Hoe groot is u?

Dire Straits van hulle album Love Over Gold en die briljante gitaarspel van Mark Knopfler. Die liedjie se naam was

Je ziet haar op een feest. Zij voert het hoogste woord. Ze lacht en drinkt te veel. Ze praat en praat maar door. Zij loopt alleen naar huis. In het ochtendlicht. Door een stille stad.

De laatste trein, zij zet denken aan wat nooit zal zijn. Zij is de onrust in de ogen

gebracht. Zij is de noordenwind die door de vlakte jaagt. Zij kent de schaduwkant van wie de bloemen krijgt.

Ons het hier toe gepraat oor tema muziek van oorloë. Bijvoorbeeld Apocalypse Now was een film oor die Vietnam oorlog en ook die rolprent Full Metal Jacket wat rolprent was oor die Vietnam oorlog. Hier is ook een lied, maar het is nie gekoppel aan enige film oor die Vietnam oorlog nie. Maar dit was op Radio Vietnam, Amerikaanse radiostasie, wat uitgesaai het speciaal vir die troepe van Amerika wat in Vietnam geveg het. En daar was een baie bekende freak gewees, jammer, met Robin Williams, by die naam van Good Morning Vietnam. In elk geval hierdie lied van die Rolling Stones sing eintlik waaroor daar die oorlog gegaan het, die communistische noorde van Vietnam, wat geveg het teen die Amerikaans oor die eerste syde van Vietnam. So dit was een deel van die koue oorlog gewees wat in moerasse afgespeel het, een dodelike oorlog wat miljoene mense se lewens gekos het en uiteindelik was daar nie een wenner nie. Maar die sentimente van die Amerikaanse soldate is goed saamgevat deur die woorde I want to see a red door and I want to paint it black. I see a red door, met ander woorde rooi vir die communisme, and I want to paint it black. Ek wil doodbring in daardie huis. Paint it black.

Van een man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei wie is ons? Wie is ons?